Ik weet niet hoe die het doet hoor, die Giulio Aldinucci. Maar echt, het ene na het andere plaatwerk wat hij uitbrengt is helemaal geweldig. Zoals deze ook weer. No Eye Has an Equal. Giulio Aldinucci bevindt zich op de 9e plaats in de X-Rated Album Eindlijst over 2019. U hoorde Brezza, Perduti, Arsi Tramonti, Giulio Aldinucci op 9. Dat betekent dat we vanzelf nummer 8 binnenglijden. Met net zulke mooie klanken, namelijk die van Losil. En daarvan kan ik het eigenlijk hetzelfde zeggen als over Aldinucci. Hij doet het wederom gewoon weer. Equivalence is het nieuwste album wat verscheen via Cranky. Dit is Equivalent 1, Losil op 8.

Cozy, Funny, Tutti. Natuurlijk van Chris en Cozy en van Carter Tutti en van Throbbing Gristle en et cetera, et cetera, et cetera. Sophic Ripple, dat staat op het album Tutti. En er is meer uit van Cozy, Funny, Tutti dit jaar, wat dacht u, van het Carter Tutti Void album. Dat is een leuk album, een goed album, maar uiteindelijk wint Cozy, Funny, Tutti solo met het album Tutti. Die heeft de eindlijst gehaald op nummer 7.

0: Max.
1: Rated.
2: X-Rated met de lijst der lijsten. Hun beste albums over 2019 volgens X-Rated. Vanavond de nummers 12 tot en met 1. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 6. En dat is Nodding God. En Nodding God, dat zijn de heren Andrew Lyles en David Tibet. Heerlijk wat die twee samen doen. Het is eigenlijk compleet gek. Het is gestoord. Je kan er geen... wacht eens eventjes. Daar gaat iets beginnen wat niet meer hoeft te beginnen. Ze doen helemaal hun eigen ding. En het klinkt heel vreemd. Vervreemdend kan je eigenlijk beter zeggen. Maar op mij heeft het een buitengewoon verfrissende indruk achtergelaten. Nodding God. Het album heet Play Wooden Child. Op nummer 6. Dit is Nodding God met Natron Skipping Rope.

tot de laatste snik, zoals dat hoort. Ongelooflijk. Cyclic Law brengt een heleboel moois uit en heeft ook het afgelopen jaar heel veel moois uitgebracht. En twee albums hebben ook de eindlijst weten te halen. Eujeroem en deze van Visions. Het mooiste album wat Cyclic Law dit jaar heeft uitgebracht is echter uitgebracht door Frederik Arbour zelf. En dat is de baas van Cyclic Law. Visions, werkelijk het album... Nou, kippenvel van A tot Z. Het album heet Temples en u hoorde Continuum van Visions op nummer 5 in de eindlijst. En nu wordt het mooi, dames en heren, jongens en meisjes, want we gaan de top 4 binnen. Black to Come heeft het tot de vierde plaats weten te schoppen met het album Seven Horses for Seven Kings. Dat is voor het eerst dat een Black to Come zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Dit album echt van A tot Z. Het is ontregelend, het is onvriendelijk, het is ongemakkelijk. Het is een spookhuis, zoals dat hoort. A miracle, no other child at your breast. Dat is de track die u nu gaat horen. Nummer 4 dus in de eindlijst. Dit is Black to Come.

Oi, jongens. Echt ongelooflijk. Ze doet het hoor. Caterina Barbieri. En haar album Ecstatic Computation. Nummer 3 in de eindlijst. Wat is dat geweldig. U hoorde daarvan Fantas. Het verscheen via Editions Mego. Live is hij trouwens ook helemaal geweldig. Gaat haar zien als u de kans heeft. Caterina Barbieri. U luistert naar X-Rated op de concertzender met de beste albums over 2019 volgens X-Rated. We zijn aanbeland bij de nummer 2. Toen ik deze hoorde, nou ja, ik kan het bijna van iedere album zeggen, maar echt toen ik deze hoorde, ademloos zitten luisteren van A tot Z. De nieuwste van Ulver. Drone Activity. Dit is een gedeelte uit 20,000 Leagues Under the Sea. Op nummer 2, het geweldige album Drone Activity. Dit is Ulver.

0: Ja, tuurlijk. Dit doet ook weer pijn. Maar het zijn allemaal verschrikkelijk lange composities. En dat maakt het ook zo'n ongelooflijk album. Pijn om dit af te breken. Maar ja, we zijn toe aan de nummer 1. En daar wil ik ook niet met 1 een nummertje van af laten komen. Uiteraard. En terecht zeg ik dan tegen mezelf. Ulver hoort u met het album Drone Activity op nummer 2. 20,000 Leagues Under the Sun. Ja, daar zijn we aangekomen bij de nummer 1. De absolute nummer 1. Ik wist het eigenlijk al toen ik dit album voor het eerst hoorde. Wat een impact had dat. Wat kwam dat aan? En dan heb ik nog niet eens liefdesverdriet. Als je liefdesverdriet hebt, dan moet je dit album absoluut niet luisteren. Want, en ja, het grijpt in. Heel diep. De teksten van Roger Robinson, die grijpen in. De muziek. De hele sacrale klanken bijna van Kevin Martin, die grijpen je ook volledig bij de strot. Wat mij betreft, Solitude van King Midas Sound is de absolute nummer 1 van 2019. Van A tot Z kippenvel. Eenzaamheid, verlatenheid, alles spreekt eruit. Het is werkelijk, nou ja. Ik heb er bijna geen woorden voor en dat moet ook niet, want die gaan nu gesproken worden door King Midas Sound. Achtereenvolgens hoort u eerst Alone, dan The Lonely en een stukje van Lies. Nummer 1, 2019, dit is King Midas Sound.
1: Alone.

with a tortured heart. Alone.

Lies. En daarvoor The Lonely. En daarvoor Alone. Solitude. King Midas Sound. De absolute nummer 1 2019.

Ongelooflijk, wat een indrukwekkend album. Maar ja, dat kan ik van de hele top 25 wel zeggen. Maar deze, die haalde het echt helemaal volledig. King Midas Sound, Roger Robinson en Kevin Martin. Zij deden het als duo. Het album van het jaar volgens X-Rated van 2019. Op 12 Yamaoka, op 11 Euroom, op 10 Ekman, op 9 Giulio Aldinucci, op 8 Losil, op 7 Cozy Funny Tutti, op 6 Nodding God, op 5 Visions, op 4 Black to Come, op 3 Caterina Barbieri, op 2 Ulver en op 1 King Midas Sound. Ik hoop dat u genoten heeft van alle 12 albums, of alle 25 albums, als we die van vorige week erbij nemen. Het overzicht over 2019. En ijs en wederdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere uitzending van X-Rated. De 12e januari, 19 januari, dan gaan we terugblikken op het feit dat het 10 jaar geleden is dat Arjen Krolleman ons ontviel. Maar zometeen is er nog een derde uur X-Rated en dat heeft verder eigenlijk weinig met de best of te maken. Roel gaat de studio uit. Dag jongen, tot de volgende. Zie je donderdag. Ja. Roel gaat weg, dus ik moest hem even gedag zeggen. Zometeen is er nog een X-Ray en dan gaan we even terugblikken op het HANS Festival. Daar waren het afgelopen jaar twee fantastische optredens te zien van Asan Amissa en Damon. Wel nu, u hoort een aantal tracks van het album Ceremony in the Stillness van Asan Amissa, zoals ze dat deden in 2018. Dat wordt gevolgd door het album Remedies for a Foggy Day van Damon. En die is van dit jaar. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En voor alle reacties die ik van diverse zijden mocht ontvangen. Blijf bij de concertzender, steun de concertzender, word vriend van de concertzender. Blijf bij de concertzender en blijf bij X-Ray. Wat mij betreft, tot volgende week. En voor nu.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

The sounds of machines our parents used. Alleen de titel al. Gascom. Oftewel de heren van Ottacker samen met een aantal anderen in een andere incarnatie, namelijk Gascom. Het verscheen in 1995. U hoorde de track Puzzle. En ik vind het werkelijk een van de meest briljante electro-tracks ooit gemaakt. Het is alsof het Kraftwerk op de LSD zit, één gigantische lange trip van maakt waar ze niet meer uitkomen en vergaten een liedje ervan te maken. Allemaal helemaal dikke prima. Hartelijk dank Evert de Bruin voor het aanvragen van deze Gascom. Want deze lag nog op de stapel 25 jaar X-rated favorieten. In het tweede uur straks meer favorieten. Maar nu eerst aandacht voor nieuwer werk met The Black Dogs. Ze zijn er weer. Helemaal gefinancierd via Patreon. Dit is Fragments, het nieuwe album EMP 1951. Dit is The Black Dog. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Über den Vulkanwolken hoorde Alex Banks. Het klinkt een Deutscher, maar het is een Engelsman. En Alex Banks moet ik zeggen, maakte de Tefra EP geweldig. En die is afgelopen week uitgekomen. Geweldig werk van Alex Banks. X-Rated op de concertzender, maar nu andermaal aandacht voor die fantastische verzamelaar Deutsche Elektronische Muziek 4. Uitgebracht door het fameuze Engelse label Soul Jazz. En daar staat weer een keur aan hele fijne artiesten op waarvan je denkt van wie waren dat ook alweer. En zo kun je dat ook denken bijvoorbeeld bij EMAK, E-M-A-K, oftewel Elektronische Muziek aus Köln. Die hebben een viertal albums op de markt gebracht en daarna werd het helaas stil. Maar nu weten we weer wie het zijn, dankzij de track die op die Deutsche Elektronische Muziek 4 staat. Namelijk Tanz in den Himmel.

En als u dacht van, goh, wat klinkt dit soundtrack-achtig uit de jaren 80? Wel, dat kan kloppen, want dit is uit 1901 of 2 of 1980 zo'n beetje. Het gaat omheen eerder onuitgebrachte soundtrack van Tangerine Dream. Eindelijk verschenen dankzij het noeste werk wat geleverd is tot het maken van de 10 cd-box Pilots of Purple Twilight van Tangerine Dream. De Virgin Recordings 1980-1983. En daar staan in ieder geval 2 niet eerder in ieder geval op deze manier uitgebrachte soundtracks op. Namelijk The Keep en dit kwam van The Soldier. U hoorde The Soldier Q5. Geweldig werk van Tangerine Dream. Nu eindelijk leverbaar. En dan nu een triest nieuwtje. Deze week overleed Victoria Lucas. En heel veel mensen zal misschien haar naam niet zoveel veel zeggen. Maar misschien wel als ik zeg dat ze in ieder geval behalve heel erg veel muzikale elektroprojecten op haar naam had staan. Meest naam heeft gemaakt door haar samenwerking met Gerald Donald. Oftewel Heinrich Müller. Oftewel de grote man achter Doppler Effect en andere incarnaties. En in ieder geval werkte zij samen met Gerald Donald als Zerkalo. Ze was nog jong, dus ja, het is heel triest dat ze nu al uit het leven moest stappen. Helemaal zeker is het allemaal niet, maar ik las ergens in ieder geval dat ze is overleden aan kanker. Dus laten we het daar maar aan houden, ophouden. In ieder geval rust in vrede, Victoria Lucas. En voor jou nu en voor ons natuurlijk het prachtige muzikale erfgoed. Waaronder deze, You Whose Sleep Is Without Awakening.

de heerlijke, ja, bijna kinderklankenachtig, beetje speeldoosjesachtige klanken van Dominique Dumont. Met excuses voor de stops middenin, die waren niet intentioneel, maar het schijfje die hield er af en toe mee op en ging dan spontaan weer verder. Zo kan dat ook. CD's hebben een leventje, kennelijk, en een eigen willetje. Dominique Dumont, het klinkt als een persoon en is het niet. Het is een Parijs, of in ieder geval een Frans duo, waarvan er één in Parijs woont. Het album heet People on Sunday. En dat betekent in ieder geval dat ze de original soundtrack gemaakt hebben voor de stomme film uit 1930, Mansion on Sonntag. Dominique Dumont is daarvoor gevraagd en dat hebben ze gedaan. En dat is uitgebracht dus op het album People on Sunday. 13 november is die uitgekomen en het is op Leaf Records te krijgen. X-Rated op de concertzender met nu gelukkig eindelijk weer eens nieuw werk van Stefan Bethke, oftewel Paul. Zijn nieuwe album heet Fading. Van dat album hoort

De Zweedse Sonja Tofik bracht haar nieuwe album Anomie uit via het label Moloton. U hoorde Sky Trumpets van dat fantastische album. Wat wordt er toch een hoop mooie muziek gemaakt. En deze dame die komt inderdaad uit Zweden. Haar eerste echte debuutalbum, hiervoor heeft ze een aantal EP's uitgebracht. En nu dan eindelijk 10 tracks op een album verzameld. Anomie dus. En we eindigen dit uur, maar volgende uur staat natuurlijk alweer te trappelen na tienen. We eindigen dit uur met Prairie. Dat is het project van Mark Jacobs. Hij heeft zijn nieuwe album weer weten uit te brengen via Dano Valley Records. Dat album met die fantastische titel And the Bird Said, Cut Me Open and Sing Me. Dit is Cut Me Open, Prairie.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De honden zijn aan zet en die mogen gewoon binnen blijven voor vandaag, want het is nogal stormachtig en regenachtig buiten. Dus laten we allemaal lekker binnen blijven. Vult u zelf in goede kelk, dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen. Dat deed ik gisteravond ook, terwijl ik de televisie zat te kijken. Jawel, ik keek zomaar de nacht van de popmuziek met die twee geitende mannen. Nou goed, in ieder geval, daar kwam een track voorbij. Money, That's What I Want. Een track uit 1959. Origineel dan. En die werd daar gezongen door Marvin Gaye en Tina Turner. En ineens schoot mij de track uit 1979 te binnen. Hoe je van een soul track een koude machinale track kan maken. Dat is gelukt door de Flying Lizards. Het project van David Cunningham. Money, That's What I Want.

Waanzinnig werk van A Sun Amissa. Seagraves van het album For Burdened and Bright Lights. Het project van Richard Knox, A Sun Amissa. En heel fijn dat deze werd aangevraagd in het kader van de favoriete X-rated 25 platen door Jacques Moerman. En inderdaad, Jacques was daar ook en ik ook live gezien op het HANS Festival op het Onvolprezen. In het Onvolprezen Diepenheim in Herberg de Pool. U weet wel, lang geleden toen er nog concerten waren. Seagraves van A Sun Amissa voor Jacques Moerman. En we zijn er nog niet met de verzoeken, de favoriete X-rated 25 platen. Want ik zei het al een hele tijd geleden al en ja, daarna nog een aantal keren. De meest aangevraagde band is toch heel duidelijk Coil. Daarom is er de afgelopen weken behoorlijk wat Coil voorbij gekomen. Nou, daar is eigenlijk nog eentje die is blijven liggen. Daarom nu andermaal Coil en dan beloof ik heel lang niks van Coil te draaien. Nou, ik weet niet of ik eraan hou, maar in ieder geval, dit is Coil, speciaal voor Christian Alze uit Duitsland. Christian, wenn Sie das hören, diese ist für Sie Sex with Sun Ra, Coil. Oh.

Straightforward Rasta. Ik was aardig verbaasd eigenlijk toen dit album uitkwam, maar ook zeer, zeer, zeer blij verrast. Wat een fantastisch album. In Dub, Chant to Jah heet het album, wat door Touch Records in 1998 uitkwam. En ik weet nog dat deze heel hoog in mijn eindlijst stond. Richard H. Kirk op zijn best als Sandoz. In eerbetoon aan Richard H. Kirk nog tot 11 uur vanavond. Met nu natuurlijk weer zo'n grote Cabaret Voltaire hit uit 1984. Ditmaal Coast X-rated voor Sensoria.

En weer zo'n geweldig alter ego van Richard H. Kirk. Electronic Eye, en dat staat op het album Neurometric, zoals dat in 2000 verscheen. Je hoorde Salsa Mutante. En in 1994 was het inderdaad zover. Toen kondigde Cabaret Voltaire hun laatste plaat aan. The Conversation. Wat was dat jammer, want dit was toch weer echt zo'n fantastisch album. The Conversation verscheen via Apollo Records. Maar gelukkig, hij kwam nog terug. Maar helaas, nu is hij niet meer. Richard H. Kirk. Dit is Cabaret Voltaire uit 1994 met Exterminating Angel, de intro.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur een eerbetoon aan Richard H. Kirk, zijn rijke nalatenschap. En daarom heb ik een keuze geprobeerd te maken uit de hits, de goede platen, de echte platen die er te doen van Cabaret Voltaire, alhoewel ik er natuurlijk een miljard heb moeten laten liggen. Maar goed, keuzes. Net hoorde u een track van Cabaret Voltaire en het album International Language, wat verscheen in 1993, Other World. En dan is het nu tijd natuurlijk weer voor, nou ja, niet natuurlijk weer, maar het is tijd voor de grootste hit. En dat is natuurlijk Nag, Nag, Nag. De enige plaat die wel eens in een popquiz komt. Cabaret Voltaire. Echt deze plaat uit 1979. Nag, Nag, Nag.

Wow.

A73 zijn ook vandaag nog de markeringen te zien van het sporenonderzoek van de politie. Een helikopter heeft daar vanuit de lucht foto's gemaakt. De twee Ossenaren waren op weg van Venlo naar huis. Ze zouden in Venlo een casino hebben bezocht. De chauffeur, die maar licht gewond raakte, heeft de politie verteld wat er op de A73 gebeurde.

Nou, of een McCroket lekker is, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Maar deze McCroket als track is fantastisch. Hij werd gemaakt door A73 en dat is onze eigen Roel Jansen, oftewel Space Exposure, samen met de Aristocraat van de Straat. Ik struikel daar iedere keer over, vorige week ook al. Anyway, dit was McCroket van dit geweldige A73 project van deze twee heren. En dat gaat inderdaad over de snelweg A73. Geweldige beats, mooie ambient en tekstflarden gaande over de A73. En 1 maart komt dichterbij, dan komt hij uit. Fysiek 4 maart en haast u, want er zijn slechts fysiek, althans 15 exemplaren. En dat zijn er niet veel. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Ik heb begrepen dat via allerlei andere kanalen heel goed naar X-Rated is te luisteren vanavond. Alleen de Concertzender site die ligt eruit. En de playlist kan ik hier ook niet invoeren. Dus dan is het maar de goede zaak als u goed naar mij luistert. Want dan kan ik bijvoorbeeld aankondigen dat nu de nieuwe van Martin Sturzer in de speler zit. Zijn nieuwste album heet Spaceport. En hij doet het weer heerlijk op de synths en sequencers in deze track Docking Ring. Dit is Martin Sturzer.

0: Zo, eventjes heerlijk spacen met Cosmic Ground. Cosmic Ground van een nieuw album wat nog gaat verschijnen. En deze heeft hij vast als single uitgebracht. We hebben het over de track Melted Past. Dirk-Jan Müller is Cosmic Ground en heeft deze single dus in eigen beheer uitgegeven. Goed, het restant van dit uur is voor DF Tram en Canopy of Stars. En DF Tram, dat is Dylan Janez. En Canopy of Stars is Greg Wilden. Nee, hoe heet hij ook weer? Wilden. Ik ben zijn voornaam even kwijt. DF Tram en Canopy of Stars. Het nieuwe album gaat The Upsweep heten. En u hoort nu een gedeelte uit Towards the Lights. Prachtig nieuw werk. DF Tram en Canopy of Stars.
1: Quiet sounds that don't disturb. Quiet sounds that don't disturb. Echoes of silence. All of this came at a cost.
2: All of this came at a cost.
1: While my body worked, my soul was lost. I've seen through death's penetrating pain. Experienced what I can't explain. I'm mostly water mixed with blood. Rushing through me like a flood.
2: Under my hat is graying hair.
1: Under my hat is graying hair. With these lungs, I've lost the will to keep on fighting. The fire's gone.
2: My arms and back are filled with rashes.
1: My arms and back are filled with rashes. My memory is mostly flashes. Hitting me with yellow light. Hitting my last breath.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna X-ray met nog veel meer moois. Nou, de site heeft het even gedaan en de playlist uploaden ook. Dus het gehele eerste uur staat nu op de site van de concertzender. En daarna vloog in ieder geval de uploaden voor de playlist er weer uit. Dus de track die je nu krijgt te horen en de volgende track, die kan ik weer even niet invoeren, maar niet. Het hele eerste uur staat wel op de site. En de site die doet het ook op dit moment zo waar. Dank voor allen die alternatieve streams hebben gevonden om te luisteren. En de app doet het, in ieder geval de site en het invoeren van de playlist, dat is een probleem. Maar nogmaals, het eerste uur staat er nu op. Goed, van de week was ik met mijn lief Anita bij de film Mutiny in Heaven van de film over The Birthday Party. En ik vond het echt een buitengewoon fijne film, zeer onderhoudelijk en ik vond het in ieder geval fijn om te zien hoe de begindagen na vanaf de Boys Next Door de heren zich hebben ontwikkeld tot de birthday party. Fijn om te zien en oude concertflarden ook te zien met Nick Cave natuurlijk in de hoofdrol. De birthday party, daarom nu op de draaitafel Prayers on Fire met King Inc. hier bij X-Rated op de concertzender.

Obliteration Bliss, dat is het album van Black Rain. En je hoorde Obliterine Silver Green. En Black Rain, dat is de band van Stuart Argabright. En hem kennen we hopelijk nog van Ike Yard. En daar was ik ooit zwaar fan van. Black Rain mag er ook zijn, getuige ook het nieuwe album wat eind vorig jaar verscheen via Room 40. Wat fonkelnieuw is hier bij X-Rated is Kalks, een duo bestaande uit Paul Alexander en Johan Weterings. Zij hebben een album gemaakt, Time Vortex, met allerlei heerlijke dub, techno, house-achtige dingen. Zoals bijvoorbeeld ook de track Pyroseptic. Het is allemaal verschenen via het Engelse label Pulse State. Ruim baan voor dit duo Kalks.

Tom Thiel en Max Lodebauer vormen al heel erg lang het Duitse duo Sun Electric. En eindelijk, maar dan ook echt eindelijk, na bijna 20 jaar is er een nieuw werk verschenen. Episodes heet hij en u hoorde Episode 2. En het verscheen allemaal via het Belgische label Detuned. Sun Electric, eindelijk het is weliswaar een mini-album. Dus er mag best wat meer komen, zeg ik dan. Sun Electric hier bij X-Rated op de Concertzender. En de laatste track voor vanavond is ingeruimd voor Eliane Radiek. Deze dame is 94 jaar geworden. En ik, alhoewel ik er eigenlijk nooit echt heel erg gevolgd heb, heeft ze wel zeer belangwekkend werk uitgebracht. En is sowieso een pionier van de elektronica. Gisteravond op Sonic X Festival was een werkstuk van haar te horen. Kiema, en dat stamt al in 1988. Het is in 1990 uitgebracht en later heruitgebracht in Trilogie de la Mort. Overigens werd op Sonic X op de afgelopen donderdag ook al een werkstuk van haar te horen. En dat was een heel nieuw werkstuk. Eliane Radiek, dank voor al het moois wat je ons op ons hebt losgelaten. Ter nagedachtenis van jou nu een stuk uit Kiema. Eliane Radiek.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. Ja, het is zover. We hebben de ellendigste maanden van het jaar, januari en februari, achter ons gelaten. En vandaag is de meteorologische lente begonnen. Feest! En daarom mag ook weer het singeltje van Berlitz uit de kast getrokken worden. Dat doe ik graag. Het is de 7-inch Drama die in 1982 verscheen via Relief Records. En dat was een sublabel van de hoofdstedelijke, het hoofdstedelijke label Torso. En dat was weer een sublabel van Poedisk. Inderdaad, Berlitz en de track die heet Frühling, oftewel lente. Dus daar komt-ie.

Zeer indrukwekkend werkstuk. Als The Sadness of Things bij elkaar. Gespeeld door Stephen Stapleton en David Tibet. En geholpen door Jeff Cox. Stephen Stapleton, oftewel Nurse with Wound. David Tibet als Current 93. En Jeff Cox, daarbij geholpen door de heren zijn geholpen door Jeff Cox in deze track. The Grave and Beautiful Name of Sadness, hoorde u. Van The Sadness of Things, zoals dat verscheen in 1991. X-Rated op de concertzender, waar we even wat steviger gaan aanzetten met uit Polen de band Sect. Dit is Great Desired Utopia uit 2007, de track Thy Legions Come.

De schitterende sacrale zang van Joe Papa en de muziek van Paul Lemos. Dan hebben we het natuurlijk over Controlled Bleeding. Dit staat op het album Headcrack, wat verscheen via Sterile Records. Controlled Bleeding, hierbij X-rated op de concertzender. En het werkelijk sacrale werkstuk Vita Archivet, die moet ook in deze kerstepisode. Dan heb ik het over Desiderii Marginis. Johan Levin als Desiderii Marginis. Magistraal, dit is Capsule.

Legenden des Windes. Dit was Mechthild von Leuch van het album U Wir Nit, Rungholte Tense, Erstes Buch. Achter Mechthild von Leuch gaan de mensen van Werkbund schuil. Een buitengewoon fraaie LP die destijds verscheen via Abraum Records. Mechthild von Leuch hier bij X-Rated. Waar het hoogste tijd is voor lustmoord. Maar dan niet de duistere lustmoord zoals we eigenlijk gewend zijn. Lustmoord heeft het al eens eerder gedaan op een verzamelaar door een totaal geflipte en doorgedraaide versie van Silent Night te maken. Die hebben we alles gedraaid in een kerstepisode van X-Rated. Daar vlogen de mitrailleurs en de kogels je om de oren. Hij heeft eigenlijk weer een poging gedaan tot het maken van een kerstliedje, alhoewel het helemaal niet bedoeld is als kerstliedje. Ik heb het over de track Everlasting en dat vindt u op de nieuwste CD-LP van Lustmoord. First Reformed, de soundtrack van de film Dit is Lustmoord.

Maria durch ein Dornwald ging. Mijn collega Harold heeft er net achter gekomen dat dat een 17e eeuws kerstliedje is uit Duitsland. Hartelijk dank voor die info, want dat had ik zelf nog niet gezien. De band was Apoptose met Daniel Sang. Maria durch ein Dornwald ging. En daarvoor dus Everlasting van Lustmoord. En nu hebben we de resterende tijd voor dit uur met de klanken van Abbildung. All demons are horned. Dit is Divia.

0: rate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, 2 uur voor de speciale kerstepisode van X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna een speciale kersteditie van X-Ray met zwaar en nogal ontregelend orgelwerk. Dat straks, maar nu eerst de LP. Ja, sorry, ik moest even doorspakken. De LP Chantons Noël, Ghosts of Christmas Past. Die verscheen op Le Disque du Crépuscule Records. Met onder andere Aztec Camera, Soft Verdict, The Druty Column, Cabaret Voltaire, Tuxedo Moon. En nog veel meer fraais. En deze van White Birds. Heel weinig bekend over White Birds, aangezien ze slechts 1 track hebben uitgebracht. Ik zeg ze, het is eigenlijk gewoon hij. Het is Wally van Middendorp van de Minipops. Hij was White Birds in Possessed by the Stars. White Birds.
3: Snow falls and covers the ground with a white blanket. A young man, possessed by the stars, walks through the night. All lights burn bright out of the windows of the castle, where European royal families gather together on Christmas Eve 1912. The man feels cold and decides to knock on the door. Princess Charming is tonight's host. She answers the door and is struck by his beauty. She tells him the door to my house is open, as well as the door to my heart. There's a white bird.

away to the new world. Fly, fly away to the new world.

Nou, dus met recht een sacrale symfonie. Een 20 minuten durend werkstuk van Rapoon. De overige 10 minuten, die kunt u terugluisteren via een X-ray. Want ik heb de hele Sacral Symphony een keer opgenomen voor X-ray. One Last Breath van Rapoon. En verder is er op deze verzamelaar nog te vinden. Tausendschön, Traum, Sis Finitum en Human, First Human Pharaoh. Prachtig werk van Rapoon. Robin Story, vroeger van Sovjet Frans. Vrolijk kerstfeest. En X-Rated bewijst zo af en toe best wel dat het kerstfeest helemaal geen feest is. Zoals bijvoorbeeld bij Sophia van het album Herbstwerk is dit een miserere.

koor van de Alexander Nevsky Memorial Church met de zanger Boris Christov in Veliko Slavoslovi. U vindt dat op de verzamelaar Bulgarian and Russian Orthodox Chants. En de drone erachter, die werd verzorgd door Pete Nemluk van zijn onnavolgbare album Music for Urban Meditation. In de traditionele kerstepisode van X-Rated. Hier op de Concertzender. Maar we teruggaan naar de good old days van Cold Meat Industry. Dat deden we net ook al met Sophia, nu met Mordhond. Niet Mordhound, daarvoor was het nog Mordhond. Zoals het staat op de verzamelaar The Dimensions of a Coffin. Dit is Mordhond, The Path of Death.

All the Pretty Little Horses. Een schitterende traditional die al door 1001 mensen gecoverd is, zeg maar. Maar de mooiste die ik ken, ja, die zijn natuurlijk van Coil, Current 93. Deze van Coil vindt u op het Black Antlers album. Prachtig. All the Pretty Little Horses. Daarvoor hoorde u een klein stukje van AV 120 van Scanner. En dat staat op het album Klang der Macht. En daarvoor Fragments en Atranenia, Even Fall. En dat staat op het nieuwste album van Fragments, Fratre. En dat verscheen via Malignant Records. En nu Autopsia, Scars of Europa. Een oude eindtune van Accredited. Weer eventjes uit de kast gehaald. Voor de gelegenheid van deze, aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Zometeen is er X-Ray. Tot middernacht. Spire, Organ Works, Past, Present and Future. Waarbij het orgel gemangeld wordt door artiesten als Leif Elgren, Zef, Philip Jack, Zephyr, Marcus Davidson, Scott Miner en Venice, Biosphere, Larry Seven en Jeff Peterson, Oren Ambarchi en Tom Mekon en B.J. Nielsen. Dat zo meteen dus orgelwerk tussen 11 en middernacht. Spire, wat destijds verscheen via Dutch Records. Op Twitter zag ik voorbij komen dat onze goede vriend Theo Tol, ook wel Crow's Labyrinth, een goede donatie heeft gedaan aan de concertzender dit jaar. Hij deed er twee. Eén aan de Maag-Lever-Darmstichting en eentje aan de concertzender. Welnu, dat wordt ontzettend gewaardeerd. En mocht u nog wat klein geld over hebben, stort dat naar de concertzender. Want we hebben het keihard nodig. En ook dan is er volgend jaar een prachtprogramma's, een scala aan programma's hier bij de concertzender te beleven. Onze grote dank gaat uit bij voorbaat. En dan Theo natuurlijk in het bijzonder. Dat is degene waarvan ik het weet. Want er zijn natuurlijk vast luisteraars onder u die dat al doen. Dat ik het niet weet, ook dan heel hartelijk dank. Ook heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze kerstepisode van X-Rated. Blijf nog even hangen, want er is nog meer dus X-Ray. En daarna een nieuwe aflevering van Dr. Klangen Doen. Volgende week en de week daarna, dan ziet X-Rated er iets anders uit dan vandaag. Namelijk de reeks programma's, twee programma's gewijd aan de beste albums over 2019 volgens X-Rated. Aanstaande week, 29 december, dan is de beurt aan de albums 25 tot en met 13. En de week erop de albums 12 tot en met 1.

Nogmaals, dank voor het luisteren. En zoals altijd, X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman. Zonder Arjen Grolleman zou dit programma helemaal nooit bestaan hebben. Dus de gedachten gaan nog altijd uit naar Arjen. In januari is het alweer 10 jaar geleden dat hij ons ontviel. Maak er hele mooie kerstdagen van. Wij zien elkaar aan het einde van het jaar, 29 december. Tenminste, hopelijk. Op de zondag tussen 9 en 11 met de Best of 2019. Voor nu, dag.

Max. Rated.

0: Drex. Met North Star. En dat vindt u op de 12 inch Zodiac Tracks Volume 2. Er is ook een Volume 1 natuurlijk. Deze verscheen in 1994. Zodiac Tracks. En dat is het project van Gert van Veen. En hem kennen we natuurlijk van Quasar. Het was een beetje een zomerse dag vandaag in deze lente. En daarom dacht ik een zomers begin van deze X-Rated op deze zondagavond. De zon die is gelukkig weer onder. Dus u kunt genieten van mooie klanken tot 11 uur in X-Rated. Met een nogal ingetogen tweede uur. Dat zal allemaal strakjes, maar eerst veel nieuw werk, maar ook oud werk in verband met de isolatie waar we met z'n allen in zitten. Maar dat straks eerst nieuw werk van The Orb, die zich tegenwoordig gewoon Orb noemt, oftewel Alex Patterson. En die heeft al een aantal coryfeeën rond zich verzameld, waaronder Roger Eno, Steve Hillage en Miquette Giroudy van System 7. En David Harrow, de man die muziek maakt bij Anne Clark, maakte, moet ik zeggen. Abolition of the Royal Familia, zo heet het nieuwe album van Orb. Dit is Hawk Kings, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: An explanation for the universe. Having tackled single black holes, Hawking turned his attention to the universe as a whole. The ultimate, inescapable gravitational container. The laws of quantum science are as applicable here as to a vanishing black hole, especially at the first moment, the Big Bang.

Is het eindelijk niet koud meer? Draai ik een track die bitter cold heet. Maar we hebben het wel over de nieuwste van Hunter Complex. Het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste is inmiddels uit. Dead Calm and Zero Degrees op Burning Witches Records. Wat een heerlijke plaat van Hunter Complex. Bitter cold, dat is het gelukkig voorlopig niet meer. Maar af en toe met de klanken wel, zoals bij CEL... Klinkt lekker koud en klinisch en toch heel erg fijn. CEL zijn Felix Kubin en Hubert Zemmler. Nieuw op Bureau B. Dit is Doppelbild.

Ja, dat verwacht je toch eigenlijk ook niet, dat we zomaar een keertje Sufjan Stevens kunnen draaien in X-Rated. Maar dat kan, zeker als hij het samen doet met Lowell Brams. Het nieuwste album heet Aporia. En u hoorde daarvan Agathon, een geweldig nieuw werk van Sufjan Stevens. En dus samen met Lowell Brams. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Overigens wilde ik nog zeggen over dat prachtige album van Sufjan Stevens en Brams. Ik vind het een heel aardig album. Ik zei prachtig, maar sommige tracks zijn prachtig. Maar het album heeft één makke. Al die tracks die duren veel te kort. Ik heb zo'n beetje de langste track kunnen vinden. En die duurt slechts 3 minuten. Zit je er net lekker in, is het allemaal weer afgelopen. Maar goed, in ieder geval een heel aardig album. Verder met Dub Mentor, het album 4YX. Dit is Lake in de Y-version. En dat is samen met de stem van Steven Mellender. En hij is natuurlijk de ex-stem van Cabaret Voltaire en tegenwoordig in Wrangler. Dit is Dub Mentor.

Ja, ik heb het al een aantal weken geroepen, maar dit wordt er eentje voor de eindlijst. Wat een schitterend album, Illusion of Time, van Daniel Avery en Alessandro Cortini. Daniel Avery heeft al eerder de lijst gehaald met Song for Alpha en Alessandro Cortini heeft dat ook gedaan. Maar ja, als ze samen gaan werken, dan wordt het helemaal geweldig natuurlijk. U hoorde de titeltrack van Illusion of Time. Een paar weken geleden zocht ik natuurlijk al een paar platen bij elkaar die met corona en isolatie en andere dingen te maken hebben met alle ellende waar we in zitten. En één plaat die kwam toen niet aan bod en nu wel. Het is werkelijk zo'n schitterende 12 inch alweer uit 1997 dat ik hem u niet wil onthouden. Polusia met Isolation. Het is een plaat die in 1997 dus verscheen via Evolution Records. Het is het samenwerkingsverband tussen Mark Pritchard, natuurlijk van Global Communication, Reload en talloze andere aliassen, en Kirsty Hawkshaw, de zangeres. Samen heten ze Polusia. Gaat u even goed zitten, dit is huiveringwekkend mooi. Terwijl u in isolatie zit, is dit Isolation.

Wat een schitterende pracht. Polusha, oftewel Mark Pritchard van Reload, Global Communication, etc. Jedi Knights en noem het allemaal maar op. En Kirsty Hawkshaw samen Polusha in Isolation. En dit is fonkelnieuw werk van Michael Vellera. Michael Vellera doet het op het Denno Valley Records label met zijn nieuwste album Window In. En daarvan hoort u nu Blue Mind. Tot 10 uur is dit Michael Vellera.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna een hele mooie X-ray. Tot middernacht. Die honden, die schopt u naar buiten. Zelf is het misschien net even iets te koud om buiten te zitten. Maar u blijft toch binnen. Want u wilt ook de buren niet besmetten met het virus. Virus, daar hebben we onder te lijden. Het virus. Ik zal de naam niet meer noemen, maar het is wel een virus. Net zoals Frontline Assembly dat benoemde in hun track Virus. We gaan eens even goed beuken met Frontline Assembly Virus.

heel erg fraai werk van de Stargazer's Assistant. En dat is David Smith. En hij weet zich meestal wel vergezeld van illustere figuren als David Knight van Cyclobe en Michael J. York van Coil. Of die aan deze track meewerken is eigenlijk niet bekend, maar schitterend is het wel. Birth of Decay van de Stargazer's Assistant. Het staat op een verzamelaar die heet Watch and Pray, 5 Years of Studious Decrepitude. En die wordt gratis en helemaal voor niets aangeboden door het fantastische label House of Mythology. En dat label herbergt veel meer fraaie artiesten zoals Current 93, Ulver en Hypnopazuzu en de band Zoo en nog heel veel meer fraais. Gratis dus, u kunt het downloaden en dat hebben ze gedaan om iedereen bij te staan in deze moeilijke tijd van de coronacrisis. 15 tracks verdeeld over 15 tracks, ja, verdeeld over die verzamelaar. Dus Watch and Pray, 5 Years of Studious Decrepitude. Schitterend werk. X-Rated op de Concertzender, waar we even stil gaan staan bij het overlijden van Walter Weekmüller deze week. Die is op 83-jarige leeftijd overleden. En om nou te zeggen van, goh, wat een bekende naam in de muziek is dat. Nee, dat niet. Hij is, het was een Zwitser. Hij schilderde en heeft zich met name gedurende begin en midden jaren 70 zich bezig gehouden met de zogenaamde kosmische muziek. Hij wist zich omringd door mensen als Jerry Berkers, Jürgen Dolaze, Hartmut Enke, Manuel Goetsching, Harald Grooskopf, Klaus Schulze en Walter Westrup. In ieder geval de volledige Ashra-tempel en toen ook nog met Klaus Schulze. Hij is befaamd vanwege de tarotbox en dat is geheel terecht. Hij ontwierp zelf de tarotkaarten die daarin zitten en heeft zich dus tot aan zijn dood heeft hij zich met schilderwerk bezig gehouden. Maar om even terug te komen op zijn overlijden en in zijn muzikale carrière, de tarotbox. Dit is het prachtige werkstuk, Die Hohe Priesterin. Rest in vrede, Walter Weekmüller.

kamer. Zo zag ik de afgelopen week concerten van Svartzin en gisteren die van Velios. Dat was werkelijk fantastisch en het was al het 6e home concert, stay at home concert, wat hij deed vanuit zijn eigen studio. Prachtig om te zien en de kat van Martin Sturzer, oftewel Velios, die sprong gewoon aan het begin van het concert op schoot en ging daar lekker chillen, terwijl Velios bezig was dit soort prachtige klanken voort te brengen. En deze die speelde hij ook, Cold Unity van het album Astral Unity. Prachtig werk van Velios. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En eindelijk gaat hij volgende week uitkomen. Het album van 2v2, oftewel het project van Josh Graham. Die zou ook vorige week optreden in DB's in Utrecht. Dat gaat niet door, uitgesteld tot ergens in oktober, maar dat schijnt op een zondagavond te zijn. Dus dat ga ik dan helaas missen. Gelukkig is er nu het dubbelalbum Grinding Teeth and Zero Sleep. Het is niet echt een dubbelalbum, maar meer een... Het zijn eigenlijk twee losse platen. Deze komt van Zero Sleep. Dit is 2v2, Josh Graham met This Chrysalis.

In deze tijden van coronacrisis viert de creativiteit hoogtij. Want artiesten kunnen niet meer optreden en wij kunnen er allemaal niet meer bij zijn. En dat brengt artiesten tot het streamen. Gewoon vaak live vanuit hun eigen studio. En als ze niet eens een studio hebben, dan is het gewoon vanuit de huis.

0: jarenlang met Bas samengewerkt. Bas Springer van de wereldmuziekafdeling van Boudisque Amsterdam. En hij heeft mij geïntroduceerd in de klanken die je zojuist hoorde. En dan word je, op als je ermee werkt en je hoort het dagelijks, dan ga je het op een gegeven moment prachtig vinden. Zoals deze van Baba Maal en Mansour Seck uit Senegal. En Mansour Seck is blind ook nog eens een keer. Ze samen maakten ze de LP Jam Leli. En daarvan hoorde u het schitterende Lam Toro. En die is speciaal voor jou, Bas. We gaan je missen. Ik miste je sowieso al en die kwam je af en toe wel eens tegen. En behalve dat hij mijn ex-collega bij Boudisque is geweest, is hij ook ex-medewerker van de Concertzender, programmamaker van de Concertzender geweest. Zo zie je maar het cirkeltje weer rond. Rust in vrede, Bas. Het gaat je goed en we gaan je missen. En bedankt voor de introductie voor dit soort fijne muziek. Baba Maal en Mansour Seck. Daarvoor hoorde u een wereld van verschil, namelijk de nieuwste van New Risen Throne, The Outside. En daar meegewerkt werd daar op die track door de heer Corona Baratri. Jawel, je gelooft het niet. Birth of a New Disciple en het staat op het album The Outside, New Risen Throne. Zometeen is er X-Ray, derde uur X-Rated, u weet het, met daarin weer een mooi stuk isolatie. En dat was ook eigenlijk heel bizar, want daags nadat ik deze X-Ray had opgenomen, hoorde ik van het overlijden van Hikelien van den Herik van de Laura Collective. En toen had ik net de Isolation opgenomen van de Laura Collective. Maar goed, we dragen het, ook al is het zonder Hikelien, wel op aan Hikelien. Hikelien. En u, daarvoor en daarna hoort u een track van Brian Lavelle. Twee tracks van The Petrified Forest. En dat en de Laura Collective zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. U bleef toch binnen, u bleef toch thuis. En dat zal u de komende tijd ook nog moeten doen. Maar gelukkig, we kunnen troost putten uit de werkelijk hele diepe bron van de muziek. En dat zullen we blijven doen. Zo ook zometeen in X-Ray. Volgende week weer bij X-Rated. Maar natuurlijk bij de volledige Concertzender. Want zo ontzettend veel mooie programma's hier te ontdekken. Hier, concertzender.nl. Dank voor het luisteren nogmaals. En corona en het ellende dienende. Volgende week weer een nieuwe dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Rated.

Sitting on Clouds. Pardon, dat betekent dan ook als je inderdaad op die wolken zit. Dat je een heleboel regen naar beneden laat vallen. Dat geldt in ieder geval voor vandaag. Sitting on Clouds hoor u van Steerac. En Steerac is onze eigen Amsterdamse Steve Rachmat. Hij deed dit in 1994 via het label 100% Pure. Steerac aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op de concertzender. Die concertzender die overigens vanavond ontzettend geplaagd wordt, het zal eens niet, door storingen met de stream. Mocht het uitvallen, het probleem is bekend. De programma's respectievelijk Sensenta en Space Exposure zijn er al slachtoffer van geweest. Dus luister die programma's na, want ze zijn beide uiteraard zeer de moeite waard. Mocht het zo zijn vanavond, nogmaals, het probleem is bekend. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het allemaal gelukkig goed gaat komen vanavond. Met gelijk een fonkel, een nieuwe release. En namelijk een release rond de snelweg A73. En A73, dat is een project van onze eigen Roel Jansen. Inderdaad, van Space Exposure. Samen met Domien Paul Bastiaans. En hij is aristocraat van de straat. Samen hebben zij een album A73 genoemd. Lynx Productions is het label. Dat is het label van Roel zelf. En het album staat vol met heerlijke beats. Sommige ambient tracks en lekkere flarden met stemsamples. Die gaan over de A73. Een fantastisch album. A73. Dit is Oliespoor. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

beetje raar dit. Ik zit nu radio te maken terwijl vrijwel niemand het kan horen. Een beetje triest en een beetje ja, demotiverend ook. Maar goed, ik doe maar net alsof er even helemaal niets aan de hand is, maar alles ligt eruit. U hoorde Emmanuel de la Paix met Rocky Mantle. En Emmanuel de Paix, de la Paix moet ik zeggen, dat album verschijnt pas op 14 maart. Overigens moest ik ook nog even zeggen over het project A73 van Roel Jansen en Domien Paul Bastiaans. Dat verschijnt pas 1 maart en de fysieke release 4 maart. Maar goed, Emmanuel de la Paix dus. Zijn album gaat The Physics of Clouds heten. Via Straight to Your Brain. En wie is zowaar helemaal terug? Burial. Burial heeft een nieuwe 12-inch op de markt, Dream Fear. En nadat hij een aantal fraaie ambient escapades heeft gedaan, is hij weer helemaal terug in de rave. We gaan raven. Domien Paul Bastiaans. Dat verschijnt pas 1 maart en de fysieke release 4 maart. Maar goed, Emmanuel de la Paix dus. Zijn album gaat The Physics of Clouds heten. Via Straight to Your Brain. En wie is zowaar helemaal terug? Burial. Burial heeft een nieuwe 12-inch op de markt, Dream Fear. En nadat hij een aantal fraaie ambient escapades heeft gedaan, is hij weer helemaal terug in de rave. We gaan raven. Voor helemaal niemand die het kan horen. Maar goed, hopelijk wel voor de naluister. En hopelijk wordt dat wel gelogd. Maar het schijnt het weer te doen, hoor ik. Of niet? Nee? Ja? Nee. Nee, het doet het allemaal niet. Goed, we doen maar net alsof het allemaal wel doet. Hier is Dream Fear, de nieuwste van Burial.

I am the High One. I am the Lord of Ecstasy.

0: dimension. A new dimension.
1: Death.
0: A new dimension.

Elaine was dat met Enhiyar. En dat komt van het gelijknamige album Enhiyar. En die is ook nog niet uit, namelijk pas 15 maart. Dus nog niet naar de winkel rennen. Dat heeft allemaal nog niet zo heel veel zin. Wel nu, het is er weer geruime tijd. Is het er dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. De stream, het is werkelijk om helemaal gallies van te worden. Maar goed, ik moet het maar in berusten. Momenteel schijnt hij het weer te doen. Maar over 5 minuten of over 2 minuten of over 1 kwartier kan het wel weer helemaal voorbij zijn. Ik kan er ook helemaal niets aan doen. Het probleem is bekend. Dus ja, er wordt hopelijk aan gewerkt. Maar of dat ook echt het geval is op de zondagavond om 9:45, ik weet het niet. Anyway, we gaan maar gewoon vrolijk, of iets minder vrolijk dan, verder met de nieuwste van Karel Bartos. En Karel Bartos, die kennen we nog van, jawel, Kraftwerk. Daar zit hij al geruime tijd niet meer in, maar hij maakt nog steeds muziek. Zo maakte hij muziek bij de film, de horrorfilm, de cultfilm, The Cabinet of Dr. Caligari. En dat heeft hem alles eerder geïnspireerd tot het maken van Metropolis, de track van Kraftwerk. En daardoor liet hij zich inspireren door de film van Fritz Lang. Nu dus door The Cabinet of Dr. Caligari. Hier is de titeltrack. En dat is nieuw verschenen op Bureau B. Thank you.

Heerlijk werk van Kreitler. De nieuwe die heet Twists, A Visitor Arrives. En u hoorde Mount Mason. Net als die van Karel Bartels werd die uitgebracht op Bureau B. Wel nu, alles ligt eruit op het tv-signaal. Nou, dat is toch fijn dat er in ieder geval nog een mogelijkheid is om X-Rated te horen vanavond. Hopelijk gaat het loggen wel goed en is deze uitzending later nog terug te horen. En voor degene die lekker ongestoord via de televisie luisteren, is hier nog een stukje van de nieuwste Kali Malone. Haar album heet All Life Long, deels opgenomen in het Orgelpark in Amsterdam, zoals deze track bijvoorbeeld. Fastened Maze, verschenen via het label van Stephen O'Malley van Suno Ideologic Organ. Kali Malone.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, normaal ben ik wel een fan van een demon, maar vandaag gaan de spoken, de demonen dermate door de concertzender dat het niet leuk meer is. Maar goed, anyway, we moeten het er maar mee doen. Goedenavond, het tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Ik denk dat voor veel mensen het inderdaad naluisteren wordt. Want de problemen zijn hier werkelijk gigantisch. En ontstijgen het niveau van een piratenstation. Uit 1984 heb ik nu op de draaitafel liggen de band Ximox. Later werd dat Clan of Ximox of Ximox, zo u wil. Het eerste album of mini-album heette Subsequent Pleasures en dat verscheen in eigen beheer. En ik vind dat nog steeds een van de beste dingen die Ximox ooit gemaakt heeft. Overigens staan ze aanstaande donderdag in de Melkweg in Amsterdam als Clan of Ximox. Hier zijn ze met Call It Weird.

indringend, zuigend tot onder je huid gaat. 2 kilos and more. Helaas bestaan 2 kilos and more niet meer. Die hebben er de brui aan gegeven. Beetje jammer. Want dit, ja, dat ze tot dit in staat zijn, dat vraagt voor meer. 2 kilos and more featuring Black Cfiji. En dat is de rapper die we hoorden. Of rapper, in ieder geval gesproken wordt in de track Perfect Pulse. En dit staat op het album Lieu Dit. En dat verscheen in 2015 via Antzen Records. Goed, voor de tv-luisteraars en de naluisteraars gaan we gewoon door. Alhoewel de stream het op dit moment weer even doet. Maar ja, voor zolang het duurt is hier de nieuwste van Dawn and Dusk Entwined. En dat was alweer eventjes geleden, namelijk vorig jaar en het jaar daarvoor. En toen bracht hij Godwin Point 1 en Godwin Point 2 uit. En nu is er Godwin Point 3. In eigen beheer uitgegeven het nieuwste album van Dawn and Dusk Entwined. Dit is Pax Americana.

Thank you.

Salabim, fühlst du die bunten Almosen? Simsalabim.

Zo, ik ben er gelijk eventjes helemaal stil van. Oh, wat is dit geweldig zeg. Hydra, hoorde u. En dat gaat uitkomen op een verzamelaar, Celerity. En dat is uitgebracht, wordt uitgebracht door Roll the Dice en Alessandro Cortini. Wat een fantastische samenwerking. Wat een geweldige track. Ik heb sowieso met beide wat... Nou ja, iets behoorlijks eigenlijk. Roll the Dice, zowel als Cortini. Prachtig nieuw werk dus. Hydra. X-Rated op de Concertzender, waar we wederom een kanshebber voor de eindlijst hebben. Jawel, daar gaat hij. De nieuwe Flood is Love Delay. Een werkelijk verpletterend nieuw album. Het album heet Raqqa. Gaat uitgebracht worden via Cosmo Arithmetic. Of is uitgebracht, moet ik eigenlijk zeggen. Net fonkelnieuw. En wat is die fantastisch, werkelijk. Vladislav Delay, u hoort de titeltrack Raqqa.

0: Oi, oi, oi, hier ben ik echt even stil van. Wat een geweldige track. Verda Suno. En dat komt uit Parijs, uit Frankrijk. Het mini-album heet Kami Suno. En dat heeft Verda Suno in eigen beheer uitgegeven. U hoorde Gestalt. Waanzinnige track. Echt. Van A tot Z. Ja. Oh. Hoi. Nou zeg. Oh.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Laatst hadden we een wat korter tweede uur en nu een wat langer tweede uur. Welkom bij het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-ray. Dan hebben we namelijk een exclusieve mix, A Dream on Wings, gemaakt door DJ Rich Ears. Dat direct na 11 de ambient induiken. Maar nu Ear Trumpets. En Ear Trumpet is een band die ik ontlaatst weer ontdekte toen ik weer eens horizontaal voor mijn platenkast lag. En deze plaat eruit trok. Bring on the Dirt. Helaas is Ear Trumpet nooit verder gekomen dan één album en één single. En dat is heel jammer. Op deze plaat doet ook nog eens een keer Bruce Gilbert van Wire mee. En dat is nog een beetje te horen ook in de track Acts of Devotion. Dan lijkt het net alsof je naar Gilbert & Lewis of Dome zit te luisteren. Dit is het geweldige Ear Trumpet hier bij X-Rated.

0: We Reciprocate, hoorde u van Come On Eider, King Eider, samen met Kober Ort. En zij hebben samen een nieuw album uitgebracht. En dat mag er zijn, dames en heren. Palimpsest heet het nieuwste album. En dat verscheen via het onvolprezen Cyclic Law label We Reciprocate. Come On Eider, King Eider komt ook naar Nederland. Gaat dat vooral zien. Op 3 april spelen ze in de Utrechtse Moira. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik heb me laten vertellen dat het een leuke plek is. Dus ze gaat dat vooral zien. Moira dus in Utrecht als u Come On Eider, King Eider live wil zien. En dat wilt u, denk ik. En dan nu een nieuw werk, of redelijk nieuw. Het is inmiddels al een maandje of 1 à 2 uit. Is een track van Norn. En Norn is het project van Peter Johan Nijland. En hij is actief in bands als Trepaneringsritualen, Distel en Hadewig. En solo is hij actief als Norn. Er is een 7-inch verschenen, een mooie latte single. En die heet Mobula. Een geweldige track. En die gaat u nu horen bij X-Rated. Peter Johan Nijland als Norn.
1: Hey,

The Hundred Sons of FJ Nettlefold. U hoorde Oral Rage, het project van Danny Hyde. Natuurlijk vroeger van Coil. En weet zich in deze track ook bijgestaan door John Balance van Coil. Fantastische track, FJ Nettlefold. Hier bij X-Rated op de concertzender met nu wederom een primeur in X-Rated. Want zo gaat dat. Ja, zeker, dames en heren, jongens en meisjes. Heerlijke primeurs en dankzij het Haarlemse Winterlight Records hebben we nu de primeur van het nieuwe album van Nam Car. En dat zal aanstaande vrijdag op 6 maart dus gaan verschijnen. Het album heet Sir Chud en daarvan hoort u nu de exclusieve track Dra La. Ja, inderdaad, het is een beetje moeilijke titels, maar goed. Nam Car, daar komen we nog wel uit. Bovendien doet er ook nog Peter Progier van Sealwolf aan mee. Het is werkelijk een heerlijke, duistere, rituele plaat geworden. Fantastisch werk van Nam Car.

Rocks. Met inderdaad opnames uit tussen 1973 en 78. Dus die was erg snel uitverkocht. En gelukkig heeft Bureau B daar nu een compilatie van samengesteld. Die gaat uitkomen op 10 april aanstaande. De belangrijkste en mooiste tracks vindt u terug op dat ene enkele album. Wordt uitgebracht op CD en LP. U hoorde Band 031 Nächtens in Forst. Met als ondertitel Bordun mit Tongeneratoren. Prachtig werk van Hans Joachim Rödelius. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een nieuw album van Middlemarch. En Middlemarch bestaat uit Dimitris Avramidis en Ross Baker. Het nieuwe album heet The Mirror and the Light. En daar staan een paar remixen op van oude tracks. Gemengd met nieuwe tracks. En een van die nieuwe tracks is het prachtige melancholieke pianostuk The Visitation. Dit is Middlemarch.

Ja, dat is iets om heel stil van te worden. Dit Hillary Woods. Orange Tree hoorde u van het nieuwste album Birthmarks. En dat gaat eigenlijk alleen maar over de complete zwangerschap van Hillary Woods. Inclusief de bevalling. Dat hele album gaat daarover. U hoorde net al de tekst. Dat het eigenlijk voelt als als iets vreemds wat in haar groeide. Something strange inside of me. Prachtig werk van Hillary Woods. Ik ben er ooit naar binnen gelopen tijdens Le Guess Who. En ik dacht van, nou, dat zal wel niks worden. Ik ken het mens niet. Dus, nou, laat maar even 10 minuten kijken. Maar ik ben ademloos van A tot Z dat hele concert blijven zitten. Prachtig. Hillary Woods, haar nieuwste album is net uit. En wat ook al uit is, is het album van Moss Garden. Understanding Holy Ghosts. Dat is inderdaad al een tijdje uit. Maar nog nooit een track van gedraaid. Wel in X-Ray, maar nog niet in X-Rated. Dit is No Prayers for the Mosquito. Moss Garden.

0: een waarlijk schitterende samenwerking tussen Yarguna en Setika. Tales of Millennium Trees. En daarvan hoort u Gravitropism. Alle elektronica dus door Yarguna en Setika. Het wordt uitgebracht door Project Records. En het mooie van dit album is dat u hem helemaal via Bandcamp gratis kan binnenhalen. Een mooi cadeautje van Yarguna, Setika en Project Records uit Amerika. En het hele album is waarlijk schitterend, dus gaat u daarvoor.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-ray tot middernacht. En ik vertelde het aan het begin van dit uur al, het is helaas zover. Genesis P. Orridge is overleden. Daarom draag ik het hele volgende uur op aan Genesis P. Orridge. Omdat het nodig is, omdat het een van de grootste, invloedrijkste bands en man is geweest voor de industriële muziek. De industrial music, ze zijn zelfs uitvinder van de benaming industrial vanwege hun label industrial. Daarom een bloemlezing voor Genesis P. Orridge die 70 jaar heeft mogen bereiken. We beginnen bij het tweede album van Throbbing Gristle, DOA, The Third and Final Report. En ik moest inderdaad toen hij overleden was toch wel een klein traantje pinken. Vandaar nu het door Genesis P. Orridge volledig gespeelde, geschreven en gesproken stuk, gezongen stuk van Throbbing Gristle. Dit is Weeping.

No way.

Convincing People, Throbbing Gristle uit 1979. Van het album 20 Jazz Funk Greats. En daarvoor dus Weeping van de Third and Final Report uit 1978. Throbbing Gristle natuurlijk opgericht door Genesis P. Orridge samen met Cozy Funny Tutti. En zij kwamen uit het eigenlijk best wel bizarre art performance gezelschap Coom Transmissions. En met Coom Transmissions en de eerste optredens van Throbbing Gristle hebben ze zelfs kamervragen in Engeland gehaald en werden dan ook de Wreckers of Civilization genoemd. En dat was natuurlijk koor op hun molen. Want zo zagen ze zichzelf ook. Er is ook een boek uit verschenen onder die titel van Throbbing Gristle. Het, wat mij betreft, beste album van Throbbing Gristle, dat was wel in 1980 toen Heathen Earth verscheen. Wat een waanzinnig album. Dat album heeft bijzonder veel indruk op mij gemaakt. En als ik in ieder geval een top 10 moest samenstellen van albums die ik mee moest nemen naar een onbewoond eiland, dan zat deze zeker in de top 5. Heathen Earth van Throbbing Gristle. Genesis P. Orridge en de zijne op zijn best. Daarom nu het laatste stuk, het laatste gedeelte uit Heathen Earth. En dat alles ter nagedachtenis van Genesis P. Orridge. Rest in peace.

Na Hidden Earth viel eigenlijk het doek. Dat was het laatste officiële album van Throbbing Gristle. Daarna zijn er nog duizenden, min of meer, live albums verschenen. Maar eigenlijk was dat hun zwanenzang. In 1980 hielden ze ermee op, maar in 1982 ging Genesis P. Orridge door met Peter Christofferson en Alex Ferguson als Psychic TV. Hun eerste album was Force the Hand of Chance. En daarop staat zo'n prachtig nummer. Dat houden we nog te goed in deze X-Rated. We gingen net door naar het tweede album, Dreams Less Sweet. Wat ik eigenlijk een nog mooier album vind dan de eerste. Geweldig album. U hoorde daarvan Hymne en The Orchids. Prachtig werk van Psychic TV. Allemaal ter nagedachtenis van Genesis P. Orridge, die ons gisteren moest ontvallen. Een jaar later, want dit album verscheen in 1983. Een jaar later verscheen in 1984 ineens een iets poppier versie van Psychic TV. En dat was middels de single God Star. En eigenlijk ging dat helemaal niet over hemzelf, maar het was een loflied op Brian Jones, de overleden Rolling Stones lid. God Star, Psychic

Tja, dat is nou jammer. Loopt die vast? Dat heb ik nou echt. Oh, wat een narigheid, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan eens even een andere speler proberen, want misschien gaat dat lukken. Beetje jammer, maar goed, de techniek laat ons wel eens in de steek. En dit is zo'n momentje. Een klein momentje graag. Ja, we gaan het nog een keer proberen. Ah, die doet het.

De uiterst gloedvolle samenwerking tussen Daniel Avery en Alessandro Cortini. Hun nieuwste album heet Illusion of Time. Wat een magisch album is dat, u hoorde. Enter Exit. En het is een bijzonder afwisselend album. Dus het is niet zo dat alle tracks maar op elkaar lijken. Vorige week draaide ik een tracks die haak staat op deze. En er staan ook prachtige, melodieuzere tracks op. Nog mooier dan deze. Nee, deze was wel ook erg mooi trouwens. Maar goed, Illusion of Time, dus Daniel Avery en Alessandro Cortini. En dit is allemaal een track van de nieuwste van 2 Kilos and More. Heerlijk nieuw werk van deze Franse band. Exempt heet het album. Dit is Trilogy 2 Kilos and More.

Oi, oi, oi, wat ongelooflijk mooi. Echt heel erg mooi. Merin Karas. En dat is het alter ego van Brandon Gregor Lee. Merin Karas is dus zijn artiestennaam. En zijn tweede album, daar kwam dit van af. Uitgebracht op Strangely Isolated Place. Je hoorde het geweldige Dominions hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu allemaal een track van het nieuwste Music for Installations album. Uit Belgeland, jawel, het album Fractions of Unity. Deze track die komt heerlijk dicht bij het geluid van Biosphere. Dit is Fractal 9, Music for Installations.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna een hele diepe X-ray tot middernacht. Maar dat straks eerst naar helaas alweer een muzikant die ons ontviel. Bill Rieflin. En hij was voornamelijk drummer bij diverse bands. Denk aan Ministry, aan Swans. Hij zat in R.E.M. Hij heeft bij King Crimson gezeten, bij Lord, bij Palehead, bij de 1000 Homo DJ's en nog een handvol andere waar hij hand- en spandiensten bij verleende. Bill Rieflin, hij heeft heel erg veel betekend voor de muziek. En ja, dat resulteert voornamelijk, althans bij mij, in tracks van Ministry. Zoals die daar beukte, zoals die daar tekeer ging op die drums van hem. Hij kon drums als een soort ritmebox laten klinken. Geweldig werk van Bill Rieflin. William Rieflin, zoals die in het echt heette. Rust in vrede, Bill. En heel fijn om je drumwerk in ieder geval nog te horen. Zoals in deze van Ministry. Just One Fix.

Oi, oi, oi, wat is dit werkelijk schitterend. In 2008 bracht Nine Inch Nails, oftewel het project van Trent Reznor, het album Ghosts 1 tot en met 4 uit. En daar is nu in 2020 een vervolg opgekomen. Twee albums tegelijk, Ghosts 5 met als ondertitel Together en Ghosts 6 met als ondertitel Locusts. Daarvan hoorde u deze track Turn This Off Please. Maar dit willen we helemaal niet afzetten. Ben je gek? Nine Inch Nails. En hij heeft er ook nog eens een keer iets bijzonders mee gedaan. Hij brengt ze niet fysiek uit, maar als gratis download. Dus u vindt het op de site van Nine Inch Nails. Dat is gewoon nin.com. En u kunt ze gratis downloaden. Ik heb dat ook gedaan, want Nine Inch Nails heb ik sowieso heel hoog zitten. En deze beide albums zijn werkelijk schitterend. Het laveert een beetje tussen dit soort spooky soundscapes tot wat meer conventionelere ambient en soms ook heel mooi pianowerk. Het is allemaal helemaal ingetogen en volledig instrumentaal. Dus de stem van Trent, die hoort u niet. Maar goed, dat deert allemaal niet, want het is mooi genoeg. Nine Inch Nails dus. En dit kwam van Ghosts 6 Locusts. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar helaas alweer aandacht besteed moet gaan worden aan een dierbaar iemand die is overleden. En dan heb ik het over Hiekelien van den Herik. Ik heb Hiekelien persoonlijk ook eens een keer ontmoet. Buitengewoon aardige vrouw. En heel innemend. En zij maakte deel uit van de Laura Collective. En in die hoedanigheid heb ik haar ook live kunnen zien aan het werk. Samen met natuurlijk Bouke van der Wal en Martijn Piek. Wel nu, zij vormen eigenlijk de Laura Collective. Het is eigenlijk een collectief opgebouwd rond Bouke van der Wal. En Martijn Piek zit er ook al geruime tijd bij. En Hiekelien van den Herik heeft op 3 albums sowieso haar stem geleend. Bovendien was zij veelvuldig inspreker van allerlei luisterboeken. Prachtig wat werk wat zij deed met haar bijzondere stem. Ik wil sowieso de welgemeende condoleances doorgeven aan haar familie en vrienden. En in het bijzonder aan Bouke van der Wal en Martijn Piek. Want met hun heeft zij natuurlijk veelvuldig samengewerkt. Zij is gestorven aan die verschrikkelijke, zeg maar gewoon echt kutziekte, kanker. En daarom heeft Bouke van der Wal van de Laura Collective een initiatief opgestart en heeft 2 albums ter download aangeboden. Zogenaamde Name Your Price via Bandcamp. U vindt de bijzonderheden op darkambient.bandcamp.com en alle opbrengsten daarvan komen ten goede aan het kankerfonds, de KWF. Hij heeft de albums 1953 en het album As It Is aangeboden, dus als download. Name Your Price, dat betekent dat je ook 0,00 kunt invullen, maar dat doet u natuurlijk niet. U geeft geld voor dat kankerfonds. Persoonlijk ben ik ook donateur en ik maak jaarlijks €75 aan dit fonds over. En dat zult u eigenlijk ook moeten doen. Want we hebben meer ellende in ons leven dan alleen maar die kut corona. Wel nu, goed werk Bouke. En je bent ook nog eens een keer jarig vandaag. Dus mocht je luisteren, van harte gefeliciteerd. Alhoewel dat een beetje wrang klinkt in deze moeilijke tijden. In ieder geval veel sterkte aan Bouke van der Wal en Martijn Piek. Hier is Hiekelien van den Herik van de Laura Collective van het album Field of View. Haar prachtige stem is te horen in de track From Here. Rust in vrede, Hiekelien van den Herik.

Heel fraai werk van Judith Hamann. En zij zal optreden samen met Alexandra Zwisch en Gerard Lebeck in het Concertgebouw in Amsterdam op donderdag 11 mei als de openingsavond van start gaat met van het Fiber Festival. En u kunt daar kaarten voor winnen. En nogmaals, even mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Fiber. En u heeft dat tot op heden al heel aardig gedaan, maar er kunnen nog best wat mailers bij. Ik zal heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit pikken. Dit was Judith Hamann met Down to a Dust. Wie ook een acte de présence zal geven is Alia Enyo. En dit is van het album Echoes Disintegration. De track, even kijken, The Healer. En het is de rework door Navi. Hier is Alia Enyo.

En nog zo'n prachtige artiesten waar we naar uit kunnen kijken voor de openingsavond van het Fiber Festival op donderdag 11 mei in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat is Perilla. Perilla hoorde u net met Memory Latency. En dat staat op From Folds Now. In eigen beheer onlangs uitgebracht. Perilla. Nou, de mailbox die is mooi volgekomen, dus straks hoort u de winnaars rond 10:30. En nu is het nog eenmaal de beurt tot aan 10:00 voor onze eigen trots uit Nederland, Michel Banabila. Hij heeft weer een nieuw album. Hij blijft zo ongelooflijk heerlijk actief. Tightrope is een nieuw album wat verscheen op zijn eigen label Tapu. Hier is die, Michel Banabila met Dust to the Sky.

0: Schitterend. Michel doet het wederom. Michel Banabila hoorde u van zijn nieuwste album Tightrope. En dat was de track Dusk to the Sky.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Straks nog veel meer moois in X-ray. En nu eerst terug naar 1985. Ik heb het over de compilatie die toen uit is gekomen. Met de titel Born Out of Dreams. Daarop onder andere Nurse with Wound, PD en P16D4. Mixed Band, Philanthropist, Muslim Goes. En deze. En dan hebben we het over 391. En 391, dat is Nicholas Cope. En hij zat in Metamorphosis. Het is een hele indringende track. Die is overigens erg slecht, is opgenomen. En hij tikt ook nog eens een keer. Ja, alle ingrediënten om een plaat vooral niet in een uitzending te draaien. En toch doe ik het, omdat hij zo ongelooflijk heerlijk en indringend is. Dit is GT2 van 391.
2: We don't get our way, we'll tear your house down. If you don't build me a house, I'll burn yours down. If you don't build me a house, I'll burn yours down. If you don't build me a house, I'll burn yours down. They're all, you know, disarmament. Ones that are a punishment of criminals who walk the current enemy, put the criminal a knife to the fetus, maybe it never back. Mentality. There's no that killed called Fessy Wise because they didn't Mag's gun. So I think the lip proved out to be a very vicious animal.

blighted prunes. Jagged walls, dead snow.

0: Allemachtig, wat een pracht. Dit stond echt ontzettend hoog in de eindlijst van 2014. Wolves in the Throne Room. Rechtstreeks uit de metal. En ik heb ze vorige week nog gezien op het Roadburn Festival. Waar ze een heuse metal album uiteraard speelden. Maar dit was een uitstapje dat ze deden in 2014. Het album Celestite. En u hoorde Celestite Mirror van Wolves in the Throne Room. Nou, 5 minuten te vroeg, maar u, uiteraard bent u toch aan het luisteren naar deze X-Rated. Dus ik kan best vast de prijswinnaars bekendmaken. Wie de gelukkigen zijn die naar de opening van het Fiber Festival kunnen in het Concertgebouw in Amsterdam op donderdag 11 mei. Ik heb dus de 5e en de 10e mailer eruit kunnen pikken. En dat zijn achtereenvolgens Mark van de Voort en Arjan van Dijken. Mark van de Voort en Arjan van Dijken. Gefeliciteerd namens het Fiber Festival, namens het Concertgebouw, namens X-Rated en de Concertzender. Heel fijn dat u er dan bij bent. Ik ben er sowieso natuurlijk ook bij. Tot dan. Hartstikke goed. En nu even terug naar 2013. Van 14 naar 13. Kriegsfall U. En Kriegsfall U staat garant voor een hoop lawaai met heerlijke teksten. Zoals bijvoorbeeld in de track As an Instrument in God's Hand. Het is een splitalbum die ze gemaakt hebben met Kraschau. Kriegsfall U van het album Unitas.
1: Hier magja sem maradjon a mocskos pogány fajtájának.